Yeah, that's why Billy Barracks met zijn Cool of Baby. Dat man zijn die funsekere jaren überhaupt niet veröffentlicht. Of een platte, vielleicht een klein beetje te schrik dat man. In 58, Wouter Gates of Rhythm Bomb Records. Hou we het hier. The Ballroom Rockets met Don't All the Girls Get Prettier at Closing Time. Rockabilly Loose Gates!

Yeah, that's it. Don't all the girls get prettier at closing time? Bitte vraag me dit niet, ik wijs het niet. Ik blijf hier neutraal. Jawel, de Ballroom Rockets waren dus. Of Rhythm Bomb Records. En van Rockabilly gaan we jetzt richting Blues. Aanvang de 50e jaren met Cecil Gant en Rock Little Baby.

0: Now, wait a minute. Let me say, let me get this straight. Are you Mr. Jackson?
1: Mr. Jackson is I.
0: All this work for Rusty Nickel.
2: Country music, begegnet meets blues music. Red Foley en Cecil Gant waren dat, een beetje Mr. Jackson. Oké, we gaan jetzt van Nashville, Tennessee richting de lokale hillbilly country boogie scene. Dallas, Texas, 1955. Douglas Black gaan we jetzt hier met Bar Wild Love. Dallas, Texas in de 50s.

0: From the Big D Jamboree, Dallas, Texas. Waar dat is Douglas Bragg met Bart Wild Love. Oké, van Dallas, Texas gaan we jetzt richting West Coast. In de 50s. Met Ole Rasmussen. Ole Rasmussen. Een Amerikaner met hoogstwaarschijnlijk toch Scandinavische voorvaren. Want Ole Rasmussen was damals aan de West Coast actief met country music. Zijn country style was damals 40er, aanvang 50er jaren extreem beïnvloed van de western swing sound van Bob Wills en zijn Texas Playboys. Uit de jaren 1950 af Capitol Records, Ole Rasmussen en Sleepy Eye John.
1: All now friends, here's Sleepy Eye John. Let's do it pretty, boys.

Yeah, oh, Rasmussen en Sleepy Eye John, National Funchy, Capitol Records. En we blijven nog een klein beetje in de alte Capitol Studios. Damals in L.A., eerste 1906 Funchy, wordt een legendaire Capitol Tower gebouwd met die nieuwachtige toon Studios, Capitol Records. De volgende platte dateert uit 1952, ook Capitol. Ellen May Marsh zijn we hier met Greyhound.

Brown, Graham, Lulang, LMA Marshwaters. Nationaal 2 vind ik. Capitol Records. Oké, we rocken bappen stompen strolijke middelige wijter. Met Dennis Harold, met zijn hip hip baby.

Babe, it's a crying shame. Les Robinson waren daar met Oh Babe. De Maat Verheffend ligt op een relatief klein regionale platte label of Mantle Records. En deze track hobby uit de Coco Mojo serie rijen Boss Black Records. Een Rhythm and Blues serie rijen of Coco Mojo Records. Oké. 1958, of Dot Records, how we hier, All Reed and the Blue Notes, met I Love Her So.

0: Anthem Rival Trio. En she said. Oké, einde de eerste platen hangen jetzt hier. Over de platen spelen van Cliff Richard. Met zijn High Class Baby.
1: I bought myself a ticket, but you won't let me

Cadillac Car met Caviar. Dat was Cliff Richard met zijn High Class Baby. Oké, the next track, een duet. Switch Marvin Rainwater en Connie Francis, You My Darling You.

swinging around, bopping around. Dat was Little Esther met The Deacon Moves In. Rhythm and Blues from the 50s. Wijter Geest met zijn label Rockabilly. Luke McDaniel aan we hier met My Baby Don't Rock.

Look, McDaniel, my baby don't rock. We blijven nog een klein beetje hangen in Rob den Sun Studio met Warren Schmidt en de Uranium Rock.